mee. Gekke oudje, dosos. Fatoumana, losos. Nog steeds loeren, wij op klusos. Gekke cella, volle posos. Robé, pauw. Prakashendi, pak je snauw. Ik ben anderen niet van.

0: Rinesh.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!
1: Bananen?
0: Bananen!
2: Ja!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja,
2: ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers te schommelen. Dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend, lijkt op bonensoep. Moeder heeft het liefste van die dikke bruine poezel.
3: If it hadn't been for God and I, Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, God and I, Joe? If it hadn't been for God and I, Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, God and I, Joe?